0: Yes. Yeah. Is Martin Rand namens sidder op
1: rat. Dat is het. Toch, hij kan het niet maken. Yes, ook gaat dit. Ga je toch op dit?
0: Het is te schimmel.
1: Ja, hoe ga je doen? Kan hem maar. Is het hoor? Is het?
0: Zullen we dat op een... Nessa is hem zo. Kan me moet.
1: Kan me moet. Het is hem hier... daar moet ik je die zag poot. Kan me moet.
0: Ik is dat... Is
1: zo moet.
0: Ah, nou, ja, ja.
1: Daar kan me moet. Ik zo... Kamam muria tak tok asak am.
0: Yes.
1: Kamam. Ja, ja. Han?
0: Yes. Api. Toch gek. Yes. Tak no putit.
1: Noodle al put.
0: Noodle al put. Tissemi. Issemi. Issemi. Noodle al boom.
1: Api.
0: Noodle al put. Imagine na mascara. Am no tota.
1: Ja, am dan lezen nou.
0: Ja, ja.
1: Am wel, het is een sapau en karsut. Is hem zo sloep. Nu, ik kom nog wel.
0: Ah, noodle.
1: Ja, ja, ja. Apim. Is dit?
0: Is. Hoe toen zei dan Nico, Nessoor Pok.
1: Nessoor Pok. Op Nessoor Tiga.
0: Ja.
1: Dan die mocht doos ook.
0: Ja.
1: Daar doe ik Nessoor Pok. Dus ze mij daar. Nessoor Tiga, ik had het dak bij.
0: Ja.
1: Het is bier.
0: Ja.
1: Zo. Maar het is zo'n als in nou.
0: Ja.
1: Nessoor. Dus ze.
0: Dus
1: Dus zo daar hoe je zo nog maar het toch aan het
0: in mijn ja
1: zo daar hoe je zo nog pok ja
0: de kus
1: zo zo daar hoe je zwak
0: zo daar ah kistering niet om ik
1: zo daar hoe je zo ja yes
0: ja nee dus
1: daar de poot die bij ons zo kan ik
0: het bekader pot Joos,
1: ja. Dus dan net zo, ook al zien we het toch kort zien we zo.